Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud is de nummer 1 in je regio, ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
5: There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.

0: Singing in the bathtub. Singing all alone.
1: Ga je mee in bad? Samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.
1: I want you to want me.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be

you might know of the original sin, and you might know how

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgouw.be.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bus ook in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog, nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakt uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
6: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
5: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alemán winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
4: Heb jij hem al? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

0: meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.
1: There she was, just a woman.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog veraf van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
6: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
5: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.

of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doei!

voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakt uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
6: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
5: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: 1 op de 10 fietsers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Dat blijkt uit onderzoek van verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm als ze onderweg zijn. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 jongeren uit verveling naar zijn telefoon kijkt. En dat is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers zegt het voorbije jaar betrokken geweest te zijn bij een ongeval als gevolg van gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van ruim €200 betalen. In het West-Vlaamse Rijsseleden heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. De schok had een kracht van 1,9 en was licht voelbaar en hoorbaar. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
6: Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Volg de reclamespot overmorgen al op de radio. Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Hola. FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter doelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïense drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
0: Welkom bij FM Goud, de kleurrijkste herfstradio.

dieren schijnt altijd de zon. Ook al schijnt ze soms iets minder, meestal wel, maar soms inderdaad iets minder. Dat moeten we eerlijk in zijn op het eiland van de eeuwige lente. Dan nog zijn wij het zonnetje in huis, hè, met de hits uit onze tijd en de beste muziekmix voor het eiland van de eeuwige lente. Welkom erbij.

Heb je onze pagina op Facebook al een likeje gegeven? Nog niet? Maar zeker doen, hè. facebook.com/fmgoudtenerife.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Een nieuwe dag, een nieuwe kans om te genieten van al het moois dat Tenerife te bieden heeft. En natuurlijk ook van al die mooie liedjes hier op de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

100% digitaal, 100% voor jou, met de liefde voor het eiland. Dit is FM Goud, Tenerife.

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: Sepp Leeson Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van Sepp Leeson Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij Sepp Leeson Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. Sepp Leeson Consulting staat voor kwaliteit en service. Sepp Leeson waakt over uw belangen. www.seppleeson.com of mail at seppleeson.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter doelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïense drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
6: Dit is FM Goud.

Of je nu wandelt langs de boulevard of een terrasje pakt in pakweg Los Cristianos, FM Goud, Tenerife is er altijd en overal bij via DAB+ en natuurlijk online.

bent er bij de Nederlandstalige radiozender voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je er nu woont, tijdelijk verblijft of geniet van een welverdiende vakantie. Overal op het eiland kan je ons meevolgen. Dit is FM Goud. Tenerife. Hola.

Overal op het eiland, op DAB+, en natuurlijk daarbuiten ook via fmgoud.be/Tenerife. Dit is de Gouden Radio voor het eiland van de eeuwige lente.

You made me feel a lonely man.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doei!

Wanneer in Vlaanderen een klein aardbevingje plaatsvindt, is het nationaal nieuws. Hier in Tenerife komen we dat wekelijks tegen, kleine aardbevingjes. Goed, dit is Semi-Live vanuit Playa Paraíso. Het programma Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. De komende twee uur met uiteraard weervoorspellingen. Het laatste nieuws van vandaag. Wat er vandaag in het verleden gebeurde. En uiteraard ook nog een tip voor een trip. Dit is FM Hout Tenerife.

weersvoorspellingen voor gans het eiland. In het zuiden van Tenerife vandaag wisselend bewolkt met lokaal kans op wat regen en maximaal 25 graden. Komende nacht rond de 19. Morgen en zaterdag blijft het wisselvallig met temperaturen tot de 26 graden. De wind is overwegend zwak. Puerto de la Cruz, vandaag veel bewolking en kans op regen. Maximaal halen we 24 graden, deze nacht nog rond de 19. Morgen en zaterdag blijft het wisselvallig met maxima zo'n 3 à 24 graden. De wind is matig tot soms krachtig. Santa Cruz, vandaag wisselend bewolkt met kans op wat regen en maximaal 27 graden. Vannacht nog 23. Morgen en zaterdag blijft het wisselend bewolkt, opnieuw tot 27 graden. En de wind die is matig. We gaan naar de jaren 60, dat is er een van Gene Vincent.

Dat was er ook al een van een tijdje geleden. Leopold 3 uit 1993 en Vergeet mij nietje. En ook de nieuwsberichten, die komen eraan. Op Tenerife is er de voorbije dagen opnieuw heel wat nieuws. In Los Cristianos werden in de nacht van dinsdag op woensdag 5 geparkeerde motorfietsen door brand zwaar beschadigd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de omgeving. De oorzaak die wordt nog onderzocht. In het zuiden is er ook aandacht voor de jaarlijkse Carrera por la Vida, de grote wandeltocht tegen borstkanker. Door de verkiezingen is deze namelijk verplaatst naar 22 november. Verder wordt in het zuiden opnieuw gesproken over de toekomst van de haven van Fonsalia. Natuurbeschermers en verschillende overheden blijven zich verzetten tegen een eventuele herneming van het project. Op de TF28 bij Barranco Hondo raakte gisteren een motorrijder zwaar gewond bij een botsing met een auto. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. En tot slot wordt Tenerife deze week internationaal in de kijker gezet door de wereldfinale van International Pairs Golf. Golfers uit 27 landen komen daarvoor samen op 2 banen in het zuiden van ons eiland.

stevige brokmuziek. Die kwam uit 1986. De formatie Status Quo met In the Army Now. Welkom FM Hal Tenerife, het programma Goedemiddag met Remy Belaert. Vandaag donderdag de 8e oktober. Even kijken wat er op 8 oktober zoal gebeurde. We starten in 1966. In de herfst van 1966 komt de duo Sonny en Cher op de eerste plaats van de Nederlandse top 40 terecht met Little Man. Het duo zou die koppositie 6 weken lang opeisen. 1977, Do You Remember van Longtail Ernie and the Shakers stijgen door naar de eerste plaats van de Nederlandse top 40. 4 weken lang zou het nummer op die eerste plaats blijven staan. Vrolijk nieuws uit 2002, Frans en Mariska Bauer worden voor de tweede keer de trotse ouders van een zoon. Die krijgt de naam Jan Bauer. En iets triestiger, 2015, de Britse zanger Jim Diamond overlijdt op 64-jarige leeftijd. Hij was de frontman van PhD en stond in de hitparades met onder andere I Won't Let You Down.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

We zitten alweer klaar voor een uurtje gezellige muziek met de gids van toen en nu en uiteraard de nodige informatie. Deel 2 van het programma Goedemiddag Tenerife. Dit is FM Houten, ik ben Remy Belaert.

In deel 2 van Goedemiddag Tenerife krijg je de weervoorspellingen voor de toeristische zones. Een begin in het zuiden, vandaag bewolkt met de lokaal kans op wat regen en maximaal 25 graden. Deze nacht krijgen we nog zo'n 19 graden. Morgen en zaterdag blijft het wisselvallig met temperaturen tot de 26 graden. De wind is overwegend zwak. Het Nationale Park De Teide. Vandaag veel bewolking en kans op wat regen. Met dit rond de 22 graden op de lagere delen van het park. Morgen en zaterdag blijft het wisselvallig met maxima rond de 22 graden. De wind is matig en op sommige momenten kan die krachtig zijn. Masca en het Tenogebergte. Vandaag veel bewolking en regelmatig wat regen. Het wordt ongeveer 26 graden. Morgen rond de 25 en zaterdag opnieuw ongeveer 26 graden. De wind is overwegend matig. Naar de gloriejaren van BZN. Don't say goodbye.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

De radio voor de Nederlandstaligen in Tenerife. Dat is FM Halt. Welkom, het programma Goedemiddag Tenerife. Ik ben Remy Beraert. En ook, je hebt nog een tip voor een trip te goed. Vandaag draait in Arona alles om muziek. Er staat een concert met traditionele Chinese muziek gepland. En bovendien begint het nieuwe seizoen van het Folkfest Arona. Dat festival brengt verschillende vormen van volksmuziek en cultuur naar het zuiden van Tenerife. Voor toeristen die eens iets anders willen dan het strand of een terrasje, is dit een mooie kans om kennis te maken met muziek en cultuur uit binnen- en buitenland en natuurlijk van de Canarische eilanden zelf.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Een naam uit de muziekgeschiedenisboeken. Dat was Robert Palmer. We gingen naar 1979 met de Bad Case of Loving You. We blijven zo meteen in de jaren 70. Dancing on a Saturday Night. Nog even wachten. Maar Barry Blue die gaat er althans over zingen. Dit was het voor deze donderdagmiddag. Semi-live vanuit Playa Paraíso. Het programma Goedemiddag Tenerife. Dat is er morgen voor de laatste keer deze week. Want die krijg je te horen van maandag tot vrijdag. Maak er althans een gezellige dag van. Ben je in Tenerife? Geniet van het weer. Ben je in Vlaanderen, Nederland? Ja, genieten doe je op een andere manier. Maar blijf luisteren naar dit station FM Hout Tenerife.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM Goud, good times, great music.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen. Voor

0: belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.

have we got news.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine.

0: vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.

0: Action ben.
1: Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

FM Goud, dat is de beste muziekmix voor Tenerife. Ook op deze werkdag. Ben je klaar voor deze fantastische plaat? Oh.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check FM

Stuur ons zeker een berichtje als je luistert naar tenerife@fmgoud.be. Tenerife@fmgoud.be.

En laat zeker ook weten, als je een leuke tip hebt voor dit eiland, stuur het gewoon via een e-mail naar tenerife@fmgoud.be. Zeker vast doen als je echt iets leuk te melden hebt over dit eiland.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

Volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Antwerpen zijn drie mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
6: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
5: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
7: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
5: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte drie ruimtewandelingen. En de Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker korte baan in Oezbekistan een tweede Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56,68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had Van Otterdijk ook al haar Belgische record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en buien wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. fmgoud.be.
1: You don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.com.

0: Juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5.

0: Franstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
0: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FM Goud.be.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Singing in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.